Dat pek voor zoer, die wordt nog de reparatuur. Voor iemand pankel, trof zijn negen, pop en hammel. Over de tieto hinkt de oude koekoeksoer. Ken mens in ganzen kretsel was van diesem schuister. Wie oud er is en wie er wirklich hast. Man hört nur klopfen und dazwischen oft ein Huster. Die Hauptsache ist, dass jeder Schuh gut passt.

die mocht niet pompelzo. Want het vader net het, ja, dat was zo erg vreed, dat ook ging dicht te grond. En spuur ik dan een handelwijs en rond. Dan schwör ik mir, dan schwör ik mir.